0: kijk even terug voor van je.
1: Tony is going to be X-ray 0 Robert 218.
0: Dan Volvo.